Ik liep, aha. Ik liep, ik liep, ik liep, aha. Ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep